Ronnie Hazelhurst en zijn orkest met filmmuziek van Leroy Shield voor Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Tot slot Smile When the Raindrops Fall. En dan in het laatste kwartiertje onder meer Looking for a Locket.

In dit uur, The Sound of Movies, hoort u filmmuziek van de Amerikaan Leroy Shield voor de Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Steeds uitgevoerd door Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. Bedankt aan programmamaker Kees Hoogenberg. U luistert naar De Concertzender, 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt vriend worden van De Concertzender vanaf €25 per jaar. En dat kan via onze website concertzender.nl. U kunt zich aanmelden en dan ontvangt u ook nog eens een cd met werk uit de Concertzender archieven. U bent van harte welkom als vriend bij De Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 6 over Andrew Previn in de reeks Jazz in de Film. Muzikale alleskunner Andrew Previn overleed 28 februari van dit jaar, 89 jaar oud. De in Duitsland geboren Andreas Ludwig Priwin studeerde als jochie al aan het Sternisch Conservatorium in Berlijn. Totdat hij met zijn Joodse familie in 1937 naar Parijs verhuisde. Hier zet hij als André-Georges Previn zijn studie voort aan het Conservatoire de Paris. Hij was 12 jaar toen hij in 1941 met zijn ouders naar Amerika vluchtte. Het wonderkind hoorde Sweet Lorraine van Art Tatum en wist wat hij wilde, verder in de jazz. Op zijn 13e trad hij voor het eerst op voor de radio met Hokey Carmichael. Previn wilde en kon veel meer. Hij won in 1956 de eerste gouden plaat in de geschiedenis van de jazz. En dat was voor een jazzarrangement gespeeld met Charlie Mann en Leroy Vinnegar voor een theatermusical voor My Fair Lady van Frederick Loewe. Zo kwam Andrew Previn, voordat zijn roem als dirigent van vele symfonieorkesten begon, in de filmmuziek terecht. In 1996 programmeerden wij in onze serie Jazz in de Film de eerste aflevering met muziek van Andrew Previn. Dat was een LP met zijn score voor de Subterraneans uit 1960. Sindsdien zijn er op CD bonus tracks van die soundtrack uitgebracht. Een goede reden om nog eens volledige aandacht aan deze film te schenken. Musical producent Arthur Freed, de initiator van American in Paris in 1951 en ook Singing in the Rain in 1952, deed in 1960 een dappere poging om hip te worden. Hij wilde het boek The Subterraneans van Jack Kerouac toegankelijker maken voor de Beat Generation door een film van te maken. Muziek speelde hier een belangrijke rol en daarvoor werd de jonge Andrew Previn aangetrokken. Previn kon beschikken over het neusje van de zalm van de West Coast Jazz. De soundtrack was een groter succes dan de film zelf. In Kerouac's verhaal draait het om het verzet van de tegencultuur in een land dat zich slecht aanpast aan andere rassen en nieuwe tijden. In de visie van Arthur Freed nam regisseur Reynolds McDougall een voornamelijk blanke cast op met Leslie Caron en George Peppard in glorieus gekleurd cinemascope. En daar sprak te weinig ontevredenheid met de maatschappij uit. Alleen de muziek ontving lof. Jazz was de muziek van Kerouac en jazz vormt ook het idioom voor de score van Previn. Bovendien zit er veel muziek in het filmverhaal. En ook deze source muziek bestaat uit de beste jazz van die tijd. Hier is de score voor The Subterraneans.

0: Dat was de score van de film The Subterraneans, een film uit 1960 met muziek van Andrew Previn. U hoorde Andrew Previn en Russ Freeman, piano, Terry Mulligan, bariton sax, Shelley Mann en Dave Maley, drums, Art Farmer en Jack Sheldon, trompet, Buddy Clark en Brad Mitchell, bas, Art Pepper, alt sax, Bill Perkins, saxofoon, Bob Enveldsen, trombone en, niet te vergeten, zangeres Carmen McRae. Dit was Jazz in de film bij de Concertzender. Vandaag deel 6 over de muziek dus van Andrew Previn. Dit was uit 1960 dus de muziek voor de film The Subterraneans. Het programma werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.
1: Concertzender.nl

The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, de Duitse componist Rolf Wilhelm, geboren in 1927. En dit is aflevering 2. Wilhelm componeerde voor meer dan 100 films en series voor tv. Denk bijvoorbeeld aan De Commissar, Derk en Tatort. Vorige week lieten we u zijn score voor de film Das Schlangenei horen en luistert u vandaag nog een keer naar de titelmuziek en enkele delen uit deze Ingmar Bergman film.

Hast du ein Blick?

Muziek uit Das Schlangenei werd uitgevoerd door een studioorkest. We gaan verder met Es muss nicht immer Kaffeejaag sein. Ook weer muziek van Rolf Wilhelm. En dit komt uit een thriller van Geza von Radvanyi uit 1961. Het Südfunk Tanzorkester staat onder leiding van de componist.

Es muss nicht immer kaffeeach sein. Dat was muziek van Rolf Wilhelm. We gaan verder met zijn muziek bij Julia, du bist zauberhaft. Een komedie van Alfred Weidemann uit 1962 met onder andere Charles Boyer. Het Südfunk Tanzorchester staat onder leiding van Erwin Lehn en Rolf Wilhelm. U hoort Horst Fischer op trompet, Horst Jankowski piano, Bernd Rabe klarinet, Erwin Lehn vibrafoon, Peter Witte bas en Herman Mutschler slagwerk.

0: I wonder how much longer they're gonna be.
1: I don't know.
0: Are you sure this is the place they told us to meet them?
1: Shakespeare.
0: Longfellow.
1: What goes up the chimney?
0: Smoke.
2: Stan Laurel en Oliver Hardy zelf nog even aan het woord en muziek van Leroy Shields. De originele filmscore van Our Relations. Een comedy van Harry Lackman uit 1936 met Laurel en Hardy in de hoofdrollen als zichzelf en als hun tweelingbroers. Het zijn opnamen gemaakt in de jaren 90 van de vorige eeuw door Nederlandse muzici, te weten de Bo Hanks onder leiding van Peter Steuwe en het Metropoolorkest onder leiding van Jan Stule. De Bo Hanks zorgen voor de afsluiting van dit uur met enkele thema's uit korte Laurel en Hardy comedies uit de periode 1930 en 1931. Achtereenvolgens Gangway Charlie, Candy Candy en Give Us a Hand.

Het waren nog de Bohunks met thema's uit korte Laurel en Hardy comedies uit de periode 1930-1931. U luisterde naar The Sound of Movies met filmmuziek van Leroy Shield, samengesteld door Kees Hogenbirk. Kijkt u voor details op concertzender.nl.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur, The Art of the Improvisers.

Dit is de Concertzender en wij gaan verder met ongehoorde scores. Dat betekent dus veel muziek. En ik wijs u nog even voordat we beginnen op de mogelijkheid om meer te weten over onze programmering en de programma's, dus de playlist bijvoorbeeld van elk programma. Dat kunt u namelijk allemaal vinden op onze website concertzender.nl. Daar kunt u ook vinden de manier waarop u ons kunt steunen, want wij als vrijwilligersorganisatie hebben hard en ook heel graag uw steun nodig. Goed, dan gaan we dus beginnen aan ongehoorde scores. We beginnen met Randy Newman, Cold Turkey. Het is een comedy van Norman Lear uit 1971, waarin een sigarettenfabriek als reclamecampagne $25 miljoen belooft aan een stadje als ze het een maand lang lukt te stoppen met roken. De film is onder andere met Dick Van Dyke. We beginnen met de suite met de ongebruikte muziek voor de film Cold Turkey, gecomponeerd door Randy Newman en gespeeld door een studioorkest.

Dat was een suite met de ondergebruikte muziek voor de film Gold Turkey. Muziek dus van Randy Newman. U hoorde een studioorkest. En dat is ook zo bij het volgende, want nu gaat u luisteren naar de uiteindelijke score voor de film Gold Turkey. Een comedy dus van Norman Lear uit 1971 met onder andere Dick van Dijk. De muziek is dus zoals gezegd gecomponeerd door Randy Newman en de uitvoerende een studioorkest.

Muziek van Mark Shaiman en Scott Whitman uit de film Hairspray uit 2007. Ja, een aanstekelijke en uitbundige verfilming van die beroemde Broadway musical. Wat een rotwoord. Geïnspireerd op John Waters' gelijknamige film uit 1988. Het speelde zich af in Baltimore, 62. Cuba-crisis, R&B, de muziek van de jeugd die elke week trouw naar de Corny Collins Show kijken. Ja, een apart muziekprogramma op televisie. De muziek is zwart en de dansers zijn wit. En als dan de mollige Tracy danseres bij het programma wordt, begint ze samen met haar vriendin Penny en hun nieuwe zwarte bondgenoten een campagne voor raciale integratie. Ja, de film werd vooral ook nog eens berucht bekend door die vrouwenrol van John Travolta als Edna Turnblad. We sluiten af met Come So Far uit Hairspray. En ik zeg nog even dat dit programma samengesteld werd door Kees Hogenbeer.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar ongehoorde scores. Vandaag Gangs of New York. Een drama van Martin Scorsese uit 2002 over jeugdbendes in New York. En we zijn dan aan het einde van de 19e eeuw. Hoofdrollen waren er voor Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz en Daniel Day-Lewis. Vandaag hoort u de niet gebruikte score van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Hij leefde van 1922 tot 2004. Het studioorkest staat onder zijn leiding.

Dat was Paddy's Lamentation, uitgevoerd door Linda Thompson. U heeft geluisterd naar Ongehoorde Scores, waarin vandaag de gebruikte score voor Gangs of New York, een kostuumdrama van Martin Scorsese uit 2002. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met ongehoorde scores. Deze keer muziek van Michel Legrand. En we beginnen met twee stukken muziek bij Wuthering Heights. Om te beginnen, het gezongen hoofdthema I Was Born in Love With You. Maar dat thema werd alleen instrumentaal in de film gebruikt. De tekst is van Alan en Marilyn Bergman. En het wordt gezongen door de Mike Kerb Congregation. En verder hoort u een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. En dan krijgen we ook nog meteen daarna het thema van Wuthering Heights, instrumentaal. En dat is de uiteindelijke main title muziek. Opnieuw een studioorkest onder leiding van Michel Legrand.

0: U hoorde het thema van Wuthering Heights, instrumentaal. De uiteindelijke main title muziek bij de film uit 1970. Een studioorkest stond onder leiding van de componist Michel Legrand. En we begonnen met het gezongen hoofdthema bij de film I Was Born in Love With You. Maar dat thema werd alleen instrumentaal in de film gebruikt. U hoort het nu in een uitvoering gezongen door de Mike Curb Congregation op tekst van Ellen en Marilyn Bergman. En verder hoorde u opnieuw een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. Datzelfde, of misschien een ander, maar in ieder geval een studioorkest onder leiding van Michel Legrand, de componist, speelde ook de muziek bij Cops and Robbers uit 1973 is die film. Maar regisseur Aram Avakian heeft maar een paar seconden van de volledige score gebruikt, of die alleen gebruikt als source music. En dat is muziek die binnen het filmverhaal afgespeeld wordt.
1: Do like I say and you won't get hurt. Put your hands above your head. All I want is all you've got. One wrong move and you're eating lead.
2: Hey man, why don't you grow up?
1: Now look here. I'm not playing games. I'm serious.
2: Serious? Straighten out, man. When are you gonna grow up?

dat haar man door haar vader is betaald om haar te trouwen. Kepers hoofdthema is een nummer dat door andere artiesten werd overgenomen. Eerst hoort u, ter herkenning, het arrangement van Ray Heindorf, die het MGM Studio Orkest dirigeerde voor een album met Kepers-stukken uit 1958. De volle romantiek van Invitation is ook te vinden in de originele score van Bronislaw Kepers zelf. Zonder te kunnen vermoeden dat het stuk een inspiratiebron zou worden voor vele jazzmuzikanten, zette hij in zijn achtergrondmuziek in als spanningsmuziek, maar ook als easy listening. De muziek lijkt dan op source muziek, die in de film bijvoorbeeld uit een radio komt, maar werkt als dramatiserende underscore. In een scène in het restaurant, waar de liefde wordt verklaard, klinkt het, georchestreerd door Wally Haglin, als een rumba waarop wordt gedanst. En dan in het derde fragment hoort u het hoofdthema op piano, elektrische gitaar en contrabas, georchestreerd door Pete Rugolo. Het studioorkest werd gedirigeerd door Johnny Graham uit Invitation.

Muziek uit de film Invitation uit 1952, studioorkest onder leiding van Johnny Green. De groep Guitars Incorporated zette het nummer Invitation in 1959 op een album vol vertegenwoordigers van de zogenoemde beatnik-cultuur, tussen artiesten als Chico Hamilton en Don Rock. Die LP heet The Cool Scene, 12 New Ways to Fly. U hoort Bronislaw Capers' Invitation door Guitars Incorporated. Hierna, in 1962, speelt Andrew Previn het nummer Invitation van Caper uit de gelijknamige film van uit 1952 op zijn album Hollywood at Midnight. Andrew Previn aan de piano met helaas niet nader gespecificeerd rhythm accompaniment.

0: Dit was bij de Concertzender The Sound of Movies in de reeks Jazz in de Film. Hoorde u vandaag filmmuziek van Bronislaw Kaper, de Pool van geboorte die het in Amerika ging maken. Samenstelling Kees Hoogenberg.
1: Pop art, muziek op de grens van pop en avant-garde.
2: Recentelijk zijn er twee soundtracks uitgekomen afkomstig uit de studio's van de BBC Radiophonic Workshop. Moeten we daar blij mee zijn? Vraagt samensteller Fons Moers zich af. En zijn antwoord is jazeker. Als je bedenkt dat het verschijnen van dit soort muziekstukken ook betekent dat de originele nog bestaan. Veel van het materiaal dat gemaakt is in de actieve jaren van de BBC Radiophonic Workshop is namelijk gewist of zoekgeraakt. Simpelweg omdat men nog geen historisch besef had, laat staan dat men wist dat de output van de workshop ooit zulke mythische proporties zou gaan aannemen. De BBC Radiophonic Workshop was de in-house studio van de BBC, die verantwoordelijk was voor vele hoorspelen en soundtracks op BBC Radio en TV tussen eind jaren 50 en begin jaren 90. Bekendste opdrachtgever binnen de BBC, de makers van de science fiction serie Doctor Who. En binnen die categorie horen de twee volgende muziekblokken dan ook. De eerste die we u dit uur gaan voorstellen is The Crotons, een vierdelig Doctor Who-serie uitgezonden eind 68, begin 69. Deze soundtrack is vooral kort omdat die voornamelijk bestaat uit special sound. En dat was meteen ook de naam binnen de BBC voor wat men eigenlijk special effects noemde. Men sprak niet eens van muziek. Begeleidende muziek werd in die jaren ingekocht of door een andere afdeling ingespeeld. De Crotons soundtrack, recentelijk uitgebracht door het Britse Silver Screen label, duurt maar 25 minuten. En daar hoort u nu een aantal nummers van. Dit blok, totaal 18 minuten durend, bestaat uit experimentele elektronische effecten die dus dienden ter ondersteuning van beeld en muziek. De maker van deze score is de workshop-medewerker Brian Hodgson. Let wel, we beginnen met het overbekende Doctor Who-thema door Ron Grainer en Delia Derbyshire.

18 minuten special effects, ook wel geheten special sounds, bij de Doctor Who-serie The Crotons van de BBC. We gaan verder met de soundtrack voor The Caves of Androzani. Een andere vierdelige Doctor Who-serie, eveneens uitgezonden door de BBC. En er blijkt in de loop der jaren veel veranderd binnen de BBC Radiophonic Workshop. In 1984 zijn we nu aanbeland en dat was de periode van de grote synthesizers en de computers binnen de workshop. Voorheen waren de medewerkers van de workshop technici die vooral tape verknipten en zelf apparatuur uitvonden. Een creatieve, maar ook een tijdrovende bezigheid. Dat ambacht van het knippen en plakken van tape werd dus overgenomen door het gebruik van diverse synthesizers. De eerste apparaten waren vaak nog loeiduur en ook nog loodzwaar, maar de BBC investeerde erin om voorop te kunnen blijven lopen. Veel bekendere namen vertrokken uit de workshop. Denk aan mensen als Didier Derbyshire, John Baker, David Kane. En er kwam een nieuwe lichting voor in de plaats. Denk aan mensen als Paddy Kingsland, Roger Limp, Malcolm Clark en Peter Howell. De soundtrack die we nu gaan horen komt van de Doctor Who-serie The Caves of Androzani. De special effects, maar nu ook de muziek, zijn gemaakt en gecomponeerd door Roger Limp. Op een Fairlight en op een Yamaha synthesizer. Van deze serie hoort u 18 nummers en we beginnen wederom met het markante Doctor Who-thema, nu verder gemoderniseerd door Peter Howell.

deels mislukt. John Wayne bekritiseerde de film bovendien om zijn onpatriotische inslag. En dat zal niemand verbazen van de republikeinse hardliner Wayne. De geschiedenis gaat over een expeditie van de Amerikanen in 1916... die zomaar Mexico binnenvallen om de Mexicaanse rebel Pancho Villa te pakken. Ook nu nog een opmerkelijk actueel thema overigens. De majoor van het Amerikaanse leger moet bepalen wie er voldoende moed hebben getoond om voor een medaille in aanmerking te komen, maar zo moedig is hij zelf ook niet. Hiervoor kwam Carrie Coopers gegroefde gelaat dan toch nog goed van pas. Frank Sinatra zingt het nummer They Came to Cordura van Von Huysen en Kahn, zoals altijd gearrangeerd door Nelson Riddle.

They Came to Cordura, een compositie van Von Heusen en Kahn, gezongen dus door Frank Sinatra. En het orkest werd geleid door arrangeur Nelson Riddle. James Von Heusen componeerde het nummer Like Someone in Love met tekst van Johnny Burke in 1944 voor de film Belle of the Yukon, waarin het werd gezongen door Dinah Shore. En een jaar later maakte Bing Crosby er een hit van. Het kwam tot de 15e plaats in de hitlijsten. En sindsdien is het een jazzstandard, een klassieker op ieders repertoire. In 1963 speelde Andre Previn een week lang in de Steve Allen TV-show. En nu weet het wellicht. Previn is dit jaar op 28 februari overleden op 89-jarige leeftijd. Previn's pianospel klinkt vooral met Herb Ellis. Ellis was de gitarist in het tv-orkest van bandleider Don Trenor. En zo ontstond bij Previn en Ellis het plan om samen een album uit te brengen. Voor deze LP

Met de titel Far To Go leende Previn bassist Ray Brown uit de band van zijn vriend Oscar Peterson en regelde een weerzien met zijn vaste drummer Shelly Mann. Toen ze eenmaal met z'n vieren in Ray Brown's studio aan de westkust bij elkaar zaten, stelde Previn voor om als opwarmertje te beginnen met James Von Heusen's Like Someone In Love. En de eerste jam-sessie verliep meteen goed en de volgende take was nog beter. En nu hoort hij tweede opname met Andrew Previn piano, Herb Ellis gitaar, Shelly Mann drums en Ray Brown bass.

That was like Someone in Love uit 1944. Andre Previn piano, Herb Ellis gitaar, Shirley Manne drums en Ray Brown bass. Papa's Delicate Condition uit 1963. Het is een komedie van regisseur George Marshall. Jackie Gleason speelt een familieman die er alles aan doet om zijn gezin tevreden te stellen en tegelijk overal zijn zin te krijgen. Het liedje Call Me Irresponsible leverde James Van Heusen en Sammy Kahn een vierde gemeenschappelijke Oscar op. In de derde aflevering, met muziek van Jamie Van Heusen, liet wel een instrumentale versie horen van het orkest van Robert Farnon. In de film werd het liedje gezongen door hoofdrolspeler Jackie Gleason. En na de Oscar werd Call Me Irresponsible echter een hit in de uitvoering van Frank Sinatra. Hoewel het daarna in heel veel films als illustratief achtergrondnummer is gebruikt, heeft Sinatra het nadien nauwelijks meer gezongen of op de plaat gezet. Luistert u dus goed naar de grappige tekst van Sammy Kahn.

En dat was de song Call Me Irresponsible. U herkende uiteraard Frank Sinatra. En deze grappige tekst was dus van Sammy Kaam. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van The Sound of Movies. Eerlijk gezegd had de programmamaker ook nog twee thema's uit Come Blow Your Horn uit 1963. En de song Star uit de musical Star 1968 voor u klaar liggen. Maar helaas dus vanwege de tijd kunnen we dat niet uitzenden. Dit was een programma van Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. U gaat luisteren naar deel 1 van een serie over zingende filmsterren. Vandaag Movie Star Memories van acteurs in Engeland uit de periode 1931 tot 1941, te horen op een mono LP uit 1974. Met muziek van Misha Spoljansky, Sigmund Romberg, Paul Abraham, Noel Coward en gezongen onder andere door John Miles, Renate Müller, Jack Buchanan, Paul Robeson en Elizabeth Welch en begeleid door een studioorkest. Om te beginnen zo dadelijk Goodbye Trouble uit Car of Dreams in een film uit 1932 gezongen door John Miles. The Night is Young uit One Heavenly Night, 1934 is die film en de vocaliste is Evelyn Leigh. Dan I Like His Little Black Moustache door Binny Barnes. En There's Something About You That's Different uit Song in Soho, film uit 1930. En dat wordt gezongen door Carl Brisson.

U hoorde als laatste drie nummers Like Monday Follows Sunday uit de 30e jaren film Big Business, gezongen door Jack Buchanan en Elsie Randolph. The Dream is Over uit The Little Demoiselle, een film uit 1933, compositie van Neil Coward, gezongen door Anne Neagle. En Sleepy River uit Song of Freedom, en die is uit 1936. Compositie van Eric Ansel en Henrik Eage en vocals van Paul Robeson en Elizabeth Welsh. We hebben hem omgedraaid, die mono-LP uit 1974, Movie Star Memories, met zingende Engelse acteurs uit de periode 1931-1941. En we hoorden als eerste drie nummers There's Something About a Soldier uit Soldiers of the King, in Amerika geheten The Woman in Command, film uit 1933. Compositie van Noel Gay, gezongen door Sidley Kornetsch. Dan Tap Your Tootsies uit Jack of All Trades. In Amerika heette die The Two of Us, film uit 1936. Gezongen door Jack Halbert. En Fox That One Hour uit Mazurka, film uit 1936. Compositie van Kreuder, Norsen en Potter en gezongen door Paula Negri.

Zoals gezegd, het betreft een oude plaat en daar kunnen nog wel eens wat problemen mee gebeuren. We kijken of we het op korte termijn kunnen verhelpen en dat we verder kunnen luisteren naar Movie Star Memories.

0: U luisterde naar het programma Ongehoorde Scores. De samenstelling was van Kees Hoogenberg.
1: Het Internationaal Frans Liszt Pianoconcours. Jonge toppianisten uit de hele wereld strijden om de prijzen en de eeuwige roem. Wees erbij van 25 maart tot en met 9 april in Vredenburg, Leidse Rijn. Kaarten via vredenburg.nl en het concours is live te volgen via liszt.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma The Sound of Movies. Fred Astaire, die zingt en die danst. En op deze manier brengen we film en radio samen. Hij maakte een televisiespecial in 1958, An Evening with Fred Astaire. En Fred Astaire zingt diverse filmsongs, eigenlijk een heel overzicht voor die tijd, door die tijd. Het waren songs van Gershwin, Irving Berlin, Jerome Kern, Johnny Mercer, Cole Porter, enzovoort, enzovoort. Heel veel om op te noemen. We beginnen met Oh Lady, Be Good and Cheek to Cheek. En we eindigen met Put a Shine on Your Shoes. Fred Astaire zang, begeleid door een studioorkest.

good to me. Heaven.

En dat was een groot applaus, een zwingende muziek. Fred Astaire zong een hele selectie van diverse songs uit die tijd. Van Gershwin tot aan Harry Warren. En hij eindigde met Put a Shine on Your Shoes. Hij werd begeleid door een studioorkest. Fred Astaire werd geboren als Frederick Austerlitz in Obama, Nebraska, in 1899. En later heeft hij zijn naam, een naam die hij nam van zijn oom. En dat werd toen Astaire. Hij was een Amerikaans film- en Broadway ballroom dancer, een zanger en acteur. En hij werd vaak in één adem genoemd met Ginger Rogers, met wie hij 10 films maakte. De volgende film die wij u laten horen, althans de song daaruit, is Flying Down to Rio. Een film uit 1938. Daarin speelde hij ook met Ginger Rogers. En hij zingt nu voor u de titelsong Flying Down to Rio.

U hoorde het Radio Studio Orkest onder leiding van Max Steiner. En dat was de titelsong uit Flying Down to Rio door Fred Astaire. Ik zei u net al, hij danste en zong veel samen met Ginger Rogers. Dat kunt u nu gaan horen in het volgende stuk. En dat uit de film Carefree, een film uit 1938. En de songs werden geschreven door Irving Berlin. I Used to be Colorblind, The Yam en Changed Partners. Fred Astaire en Ginger Rogers en het Radio Studio Orkest onder leiding van Victor Baravelle.

Ja, dat was de score van de film Penelope uit 1966 door John Williams. In een uitvoering van het studioorkest onder leiding van de componist zelf. Tot slot nog enkele bonustracks met alternatieve takes.

Van componist John Williams hoorden we de muziek bij de film Penelope uit 1966. Met als laatste enkele alternatieve takes. Samenstelling van jazz in de film werd verzorgd door Kees Hoogenbeerk.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En het wordt weer aflevering 171. Voor de tweede maal gaan we aandacht besteden aan Kenyon Hopkins. Op 14 juni 2003 is de score van Baby Doll alles uitgezonden, gecombineerd met Lolita en dat onder de verzamelnaam Kleine Rijpe Meisjes. En nu we een serie met muziek van de Amerikaanse jazzcomponist Kenyon Hopkins samenstellen, mag Baby Doll nogmaals het spits afbijten. Target Hill County, Mississippi, dat is een verhaal van Tennessee Williams dat zich afspeelt in het zwoele en zweterige zuiden van de Verenigde Staten. Ilya Kazan regisseerde Carol Malden als katoenplanter, een 40-jarige man die is getrouwd met de tiener Babydoll, gespeeld door Carol Baker. Ze was toen 17, verwend, niet bijster slim en nog maagd. Wat de oudere man moest aan zijn schoonvader beloven, dat hij zijn rechten als echtgenoot pas zou benutten als zij 20 was geworden. En die dag die nadert snel, maar intussen is er ook een Siciliaanse zakenman op het toneel verschenen. En die wordt gespeeld door Eli Wallach. En deze zakenman is een geduchte concurrent, zowel in de katoen als in de liefde. Eli Kazan had al meerdere Tennessee Williams verfilmingen op zijn naam staan. En de schrijver, Tennessee Williams dus, had ook het script voor zijn rekening genomen en verwerkte veel muzikale aanwijzingen in zijn eigen boekbewerking. Componist Kenyon Hopkins kon in zijn score voor Baby Doll, dat was zijn eerste filmmuziek, veel van zijn voorliefde voor de rhythm and blues kwijt. Kenny Hopkins was in 1933 aan twee universiteiten afgestudeerd in muziektheorie en compositie. En vanaf 1951 was hij eerste componist en arrangeur van de Radio City Music Hall in New York. En in de jaren 60 hoofd van de muziekafdeling van CBS en later van de televisieafdeling van Paramount Studios. En tussendoor schreef hij muziek voor film, radio, theater, ballet en concertzaal. Hij werd een van de grote componisten van de jazz genoemd. En Hopkins overleed in 1983. Hij was toen 71 jaar oud. We gaan luisteren naar Ray Handorf, want hij dirigeert de Warner Brothers Orchestra met als solist bluesgitarist Smiley Lewis.

U hoorde muziek uit Baby Doll uit 1956. Ray Heindorf dirigeerde het Warner Brother Orchestra en de solist was bluesgitarist Smiley Lewis. Gaan we luisteren naar filmmuziek uit The Fugitive Kind uit 1960. Ook een romantisch drama naar een werk van Tennessee Williams en weer met een score van Kenyon Hopkins. In 1960 verfilmde Sidney Lumet The Fugitive Kind met een scenario van Tennessee Williams op basis van zijn toneelstuk Orpheus Descending. Dat gaat over een man met de bijnaam Snakeskin, die een arrestatie in New Orleans was ontkomen, maar hij komt terecht, hij gaat dus een nieuw leven opbouwen, in het stadje Mississippi. En dat opbouwen van zijn leven, dat gaat zeer moeizaam. Hij ontmoet alleen maar vrouwen die problemen hebben of die veroorzaken. De hoofdrol is Marlon Brando op het lijf geschreven en de vrouwelijke cast is net zo indrukwekkend. Anna Magnani, Joan Woodward, Maureen Stapleton. In de muziek verwerkt Hopkins de verbittering van de dorpsbewoners en de eenzaamheid van de man op de vlucht. Hij schreef ook de blues Let Me Out voor mannelijke klaagstem. We gaan luisteren naar een studio-ensemble die dit gaat uitvoeren. En dat staat onder leiding van Kenyon Hopkins zelf.

de Sandpipers met de song Born Free. Het relatiedrama Boom van gerenommeerd Brits regisseur Joseph Losey werd de grootste flop van het acteer-echtpaar Elizabeth Taylor en Richard Burton. Het publiek van 1968 vond de film onbegrijpelijk en de critici kraakten de vorm af. Niemand minder dan Tennessee Williams baseerde het scenario op zijn eigen esoterische roman The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore uit 1963. Het verhaal gaat over een doodzieke rijke weduwe die haar memoires dicteert vlak voor ze sterft, doordat er een intrigerende beeldhouwer haar villa aan de kust binnenvalt en haar nieuwe hoop geeft. John Barry componeerde en dirigeerde de dramatische score en wij draaien alleen nog het luchtige hoofdthema dat is geschreven in een jazzy idioom.

En dat was weer een compositie van John Barry, het hoofdthema uit Boom. John Barry componeerde het herkenningsthema voor de televisieserie The Adventurer. En de serie bood tussen 1972 en 1974 een inkijkje in het leven van ene Gene Bradley, gespeeld door Gene Barry, overigens geen familie van de componist, die als filmster de wereld rondreist, maar in werkelijkheid een overheidsagent is die het gevaar opzoekt. John Barry maakt van het hoofdthema een swingend arrangement voor de Royal Philharmonic Orchestra, dat in 1972 dit werk uitvoerde voor zijn speciale album The Concert John Barry. U hoort nu dus deze Royal Philharmonic in met dirigent John Barry en opname uit de Abbey Road Studios.

Dat was het thema uit The Adventurer. John Barry dirigeerde de Royal Philharmonic. Deze opname werd gemaakt in de Abbey Road Studios. En daarmee besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar het programma van de Concertzender met een nieuwe aflevering, de Tune verraden het al, van The Sound of Movies. De derde aflevering over de Amerikaanse songwriter Harry Warren. Hij leefde van 1893 tot 1981. En Harry Warren is vooral bekend om zijn evergreens. I Only Have Eyes For You, Jeepers Creepers, That's Amore en Chattanooga Choo Choo. Harry Warren won 3 keer een Oscar voor zijn muziek in de films Lullaby of Broadway, You'll Never Know en On the Atkinson, Topeka en de Santa Fe. En Warren begon zijn carrière als pianist in bars en filmtheaters, waar toen nog de zogenaamde stomme films vertoond werden. Hij begon

pas serieus te componeerde toen hij in 1981 in het US leger zat. We gaan luisteren naar diverse liedjes, gezongen door Dick Powell, uit de periode 1934-1942. En de teksten zijn geschreven door L. Dubin. Dick Powell zang dus, diverse studioorkesten hoort u. En u hoort ook Jimmy Greer en is orchestra en Victor Arden en is orchestra. U hoort 3 songs uit de film Gold Digger of 1933. Song Honeymoon Hotel uit Footlight Parade, ook uit 1933. 2 songs uit Wonder Bar uit 1934. I'll String Along With You uit 20 Million Sweethearts en dat is uit 1934. Dan 2 songs uit Gold Diggers of 1935. En 2 songs uit Broadway Gondolier, ook uit 1935.

0: U heeft geluisterd naar diverse liedjes, gezongen door Dick Powell. Liedjes uit de periode 34-42, met teksten geschreven door Al Dubin. Dick Powell zang dus, diverse studioorkesten hoorde u. Jimmy Greer en his orchestra en Victor Arden en his orchestra. Gaan we verder met veel muziek van Harry Warren. Als eerste hoort u zo meteen Song About a Quarter to Nine uit de film Go Into Your Dance uit 1935. Gezongen door Al Jolson. En de tekst is nu weer van Al Dubin. En daarna Song Jeepers Creepers uit Going Places uit 1938. Vocal Louis Armstrong. Tekst geschreven door Johnny Mercer. En ze worden begeleid door een studioorkest.
1: Another drink.
2: No, I'm sorry, boy. No more. Son, my hat.
1: Yes. Come on, let's have a good time. You only live once.
2: Life begins when somebody's eyes look into your own. Life begins when you've got your gal all alone. From morning until twilight.

tenderly twine, sweet, sweet twine.

0: I don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points. When the weather vane points to gloomy, it's got to be sunny to me. When your eyes look into mine.
1: En het was natuurlijk veel muziek van Harry Warren. Al Johnson zong de song About a Quarter to Nine uit de film Go Into Your Dance uit 1935. Tekst van Al Dubin en de song Jeepers Creepers uit Going Places uit 1938. Gezongen door Louis Armstrong. Tekst geschreven door Johnny Mercer. Begeleid beide door een studioorkest. Gaan we verder met thema's uit de film It Happened in Sun Valley. Een film uit 1941. En de teksten die zijn van Mac Gordon. Chattanooga Choo Choo is het eerste wat u hoort. Vocals Tex Beneke, Paula Kelly en de Modernaires. En als tweede I Know Why. En als derde It Happened in Sun Valley. Met vocals Ray Eberle, Tex Beneke, Paula Kelly en de Modernaires. Begeleid worden ze door Glenn Miller en his orchestra.

U hoorde thema's uit de film It Happened in Sun Valley uit 1941, teksten van Mack Gordon. Het orkest was het orkest van Glenn Miller. Gaan we verder met songs uit de film Orchestra Wives, een film uit 1942 met Glenn Miller en this orchestra. Als eerste hoort u I've Got a Gal in Kalamazoo, vocals Marion Hutton, Ray Abele en The Modernaires. En als tweede At Last met vocals Ray Abele.

En met deze songs uit de film Orchestra Wives uit 1942 met het orkest van Glenn Miller besluiten we deze aflevering. En deze werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.

Herkent u deze melodie, dan weet u dat u kunt gaan luisteren bij The Sound of Movies bij de Concertcenter. Dit keer met deel 5 van de serie Fred Astaire zingt en danst. Fred Astaire en Ginger Rogers at RKO. En dan hebben we het over de periode 1934-1936. We beginnen met songs uit de film The Gay Divorcee. Uit 1934, gecomponeerd door Con Conrad en Herb Magidson en Cole Porter. Achtereenvolgens hoort u A Needle in a Haystack, Night and Day and the Continental, gezongen door Fred Astaire, Ginger Rogers, Eric Rhodes, Lillian Miles. En u hoort zoals gezegd de RKO, Radio Studio Orchestra, het geheel onder leiding van Max Steiner.

0: U hoorde Fred Astaire met drie songs uit Top Hat uit 1935 met componist Irving Berlin. Verder hoorde u de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner. Die gaat u nu in het komende ook weer horen. Ook weer met vocals van Fred Astaire en dan ook Candy Candido en Ginger Rogers. Zij gaan zingen songs uit Roberta uit 1935 van Jerome Kern. Let's begin. I'll be hard to handle and I won't dance.
1: Now that you've got me going, what you gonna do? Is it up to me or is it up to you?

Archeo Radio Studio Orchestra, onder leiding van Max Steiner. Met de vocals Fred Astaire, Candy Candido en Ginger Rogers. Drie songs uit Roberta uit 1935. Componist was Jerome Kern. Gaan we verder tot besluit naar songs uit Follow the Fleet, een film uit 1936. Componist is Irving Berlin. I'm putting all my eggs in one basket. Let's face the music and dance. I'd rather lead a band and let yourself go. The vocals, Fred Astaire, Ginger Rogers, Betty Grable, Jenny Gray en Joy Hodges. En wederom de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner.

En dat was muziek van Shelly Manne bij de western Young Billy Young uit 1969. En tot zover de Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenbeerk. De afgelopen uren werd de techniek verzorgd door M. Demmendal en mijn naam is Nancy Stuvel.

U luistert naar de Concertzender en u kunt het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies in de serie Jazz in de Film, aflevering 175. En voor de vierde keer gaan we het hebben over James Van Heusen. En James Van Heusen werd ondanks zijn imposante gestalte liefdevol Jimmy genoemd. Op zijn 16e was hij discjockey op een lokaal radiostation, voordat hij naar New York ging om daar zijn toen al omvangrijke catalogus liedjes te slijten. Hij overtuigde Edgar Delange, die al een gevestigde tekstschrijver was, om samen te werken. En ze maakten samen hits voor dancebands zoals Darn That Dream en Shake Down The Stars. Van Heusen componeerde ook liedjes met de beroemde Johnny Mercer en ontmoette in 1939 de schrijver Johnny Burke, met wie hij vanaf zijn 26e een vruchtbaar team ging vormen. Johnny Burke was toen al de favoriete toondichter van Bing Crosby. Crosby noemde Burke de poet en vanaf toen componeerde Van Heusen ook voor Bing Crosby en voor de films waarin hij speelde. Jimmy Van Heusen maakte snel naam. Hij ontving bijna dagelijks bandleiders en hoopvol gestemde aspirantzangers die nummers van hem hoopten te krijgen. Op een dag kwam er een vermagerd ventje uit Hoboken binnen. U voelt hem al. Net als zijn idool Bing Crosby had hij een wit kapiteinspetje op zijn hoofd. Hij verkondigde luid dat hij de beste zanger ooit zou worden. Jimmy Van Heusen luisterde. En hij zag dit wel zitten in die jonge man. Hij herkende ook zijn scherpe gevoel voor humor, scherp oog voor de meisjes en scherpe nachtvisie. U begrijpt het, we hebben het over Frank Sinatra, voor wie hij 85 liedjes zou componeren. We gaan luisteren naar het thema uit Heaven Can Wait uit 1939. Oorspronkelijk met tekst van Eddie Delange werd het nummer Heaven Can Wait voor het eerst in 1939 instrumentaal opgenomen door Tommy Dorsey en his orchestra. U hoort de versie van Nelson Riddle en zijn orkest uit 1956.

Dat was het thema uit Heaven Can Wait in de versie door Nelson Riddle en his orchestra uit 1956. Dawn That Dream werd de nummer 1 hit in 1940 in de versie gezongen door Mildred Bailey met Benny Goodman en his orchestra. Het nummer was geschreven voor de Broadway musical Swingin' the Dream uit 1939. De teksten zijn van Eddie DeLange. U hoort de uitvoering door Clifford Brown, trompet, met het Max Roach Quintet uit 1954. Het nummer werd in die versie gebruikt in de film Criminal in 2004.

Dat was Clifford Brown trompet en het Max Roach Quintet. Een opname uit 1954 en u hoorde het thema uit Darn That Dream, een film uit 1939. De song Shake Down the Stars van Jimmy Von Heusen met tekst van Edgar Delange is niet voor een film gecomponeerd, maar was in de Tweede Wereldoorlog al een bekend nummer dankzij de opname van het Glenn Miller Orchestra. U hoort hier de versie met de zang van Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey. Dit liedje zit in de miniserie van de televisiezender CBS over het leven van Frank Sinatra met de eenvoudige titel Sinatra, een serie uit 1992.

Dat waren Frank Sinatra en het orkest van Tommy Dorsey met de song Shake Down the Stars uit 1940. Swinging on a Star was een liedje waarmee James Van Heusen zijn eerste Oscar won, samen met zijn tekstschrijver Johnny Burke. Vanaf het begin was het een grote hit, ook bij de uitgeverijen van muziekrechten en bladmuziek. U hoort een instrumentale versie op pianorol, de jukebox dus van de jaren 40. Dit keer gespeeld door G. Lawrence Cook, op uiteraard dus deze piano.

En zo klonk de instrumentale versie op de piano, dus gespeeld door G. Lawrence Cook, van het nummer Swinging on a Star, afkomstig uit de film Going My Way uit 1944. Ook het nummer Here's That Rainy Day heeft een oorspronkelijke tekst van Johnny Burke, geschreven in 1953. U hoort een instrumentale uitvoering op 21 trombones onder muzikale leiding van Enoch Light in een opname uit 1967 met onder andere Herbie Green, Kyle Winding, Gigi Johnson, Buddy Morrow, Lumec Carity, Wayne Andre, Paul Folies, Tommy Mitchell, Alan Rolfe en Will Bradley. Allen dus op trombone.

21 trombones waren dit in de uitvoering van het thema Here's That Rainy Day. Een opname uit 1967, muzikale leiding Enoch Light. Pocket Full of Miracles is een comedy van Frank Capra met een Pygmalion thema. Een gangster in New York, gespeeld door Glenn Ford, hoopt een appelverkoopster te veranderen in een society lady. In de film uit 1961 wordt het liedje buiten beeld gezongen door een studiokoor. James Van Heusen en Sammy Kahn kregen er een Oscar-nominatie voor. En later heeft Frank Sinatra het ook nog uitgebracht. U gaat nu de versie horen, opgenomen door Nick Perito in 1962.

Dat was het thema Pocketful of Miracles uit de gelijknamige film uit 1961, opgenomen door Nick Perito in 1962. Night of the Quarter Moon is een romantisch melodrama van Hugo Haas uit 1959, waarin Nat King Cole een bijrol speelt als neef van een meisje, gespeeld door Julie London, dat met een Korea-veteraan trouwde. En die rol van die Korea-veteraan wordt gespeeld door John Drew Barrymore. Nat King Cole zingt de titelsong onder muzikale leiding van Nelson Riddle met tekst van Sammy Kahn.

De titelsong uit Night of the Quarter Moon, gezongen door Nat King Cole, onder muzikale leiding van Nelson Riddle, tekst was dus van Sammy Kaan. Jimmy van Heusen schreef met Sammy Kaan het liedje High Hopes voor de film A Hole in the Head uit 1959, waarvoor ze een Oscar wonnen. In de film van Frank Capra wordt het nummer gezongen door Frank Sinatra, die een motel probeert te runnen en tegelijkertijd de zorg voor zijn zoontje moet managen nadat zijn vrouw is overleden. Na de Oscar werd High Hopes een grote hit voor meerdere artiesten. U hoort de versie met zang van Doris Day met Jimmy Joyce en his Children's Chorus van een hoopvolgestelde album With a Smile and a Song uit 1964. Dat album is dus van Doris Day. Gearrangeerd en gedirigeerd is er door de latere filmcomponist Alan Ferguson.

High Hopes, afkomstig uit The Hole in the Head uit 1959. Doris Day was dit met het Jimmy Joyce and his Children's Chorus. My Six Loves is een comedy van Gower Champion uit 1963. En die gaat over een musicalster, gespeeld door Debbie Reynolds, die bij thuiskomst 6 kinderen in haar landhuis aantreft. En daar moet ze dus een oplossing voor vinden. En dat doet ze met behulp van de dominee, die gespeeld wordt door Cliff Robertson. Het liedje It's a Darn Good Thing heeft tekst van Sammy Kahn. U hoort een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in de uitvoering van bandleider Peter Nero uit 1967.

Dat was een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in een uitvoering van bandleider Peter Nero, een opname uit 1967. James von Heusen had ook op latere leeftijd zo'n grote naam dat hij met de beste artiesten kon werken en ook met de nieuwe sterren aan het firmament. Voor Julie Andrews, die sinds Mary Poppins en The Sound of Music aan de absolute top stond, schreef hij 2 keer een filmsong waarvoor hij ook weer Oscar-nominaties kreeg. Zijn laatste 2 overigens. In 1967 componeerde hij, natuurlijk met tekstschrijver Sammy Kahn, het titelnummer van de muzikale comedy voor George Roy Hill, Thoroughly Modern Millie. Het wordt gezongen door Julie Andrews als Flapper. Een meisje dat hip wil worden in de jaren 20, wanneer ze aankomt in de grote stad. Kort kapsel, korte jurkjes, korte dansbewegingen van de Charleston en korte relaties. Voor een nieuwe dans verzinnen ze het woord tapioca, naar de grondstof voor de pudding die moderne Millie net heeft gegeten. Aan het eind van de film zit nog een korte reprise van het nummer Thoroughly Modern Millie door Julie Andrews. We gaan luisteren naar het titelnummer en de tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die de rest van de liedjes voor de film componeerde overigens. En hij hoort ook een studioorkest.

0: Achtereenvolgens waren dit de titelnummer uit Thoroughly Modern Millie uit 1967 en de Tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die ook dus de rest van de liedjes schreef voor deze film. En die hoorde een studioorkest. In 1968 speelde Julie Andrews de hoofdrol in Star. En als filmmusical vermomde biopic. Net als 3 jaar eerder onder regie van Robert Wise. Ze was Gertrude Lawrence, de ster van de musical revue in het Interbellum in Engeland, en zijn Empire. De grote productie was een flop en luidde mede het einde van de grote Hollywood musical in. Nog 1 keer kregen Jimmy Van Heusen en Sammy Kaan een Oscar-nominatie voor het korte titelnummer. En dat wordt gezongen door Julie Andrews. De muziek werd gearrangeerd en gedirigeerd door Lenny Hayton.
1: If the lady's naughty but proper, if the lady's chicer than chic, if her escorts must wear a topper, and each man's the man of the week, if

Star uit de musical Star uit 1968. U hoorde Julie Andrews. En de muziek is gearrangeerd en werd ook gedirigeerd hier door Lenny Hayton. De titel Say One For Me slaat op een gebedje wijden aan iemand in de kerk. In de film uit 1959 van de regisseur van muzikale comedies Frank Tashlin speelt Bing Crosby een pastoor die vooral parochianen heeft uit de kleinkunstgemeenschap. Debbie Reynolds is het danseresje dat in een schimmige nachtclub gaat werken om haar zieke vader te kunnen verzorgen. En de shownummers in de nachtclub werden gecomponeerd door James Van Heusen. Hij had voor films met Bing Crosby al veel vaker liedjes gecomponeerd, maar dit keer wordt de zang verzorgd door Rex Allen, Roberta Shore en Tony Paris. En de teksten zijn van Sammy Kaam. U hoort een studioorkest dat onder leiding staat van Tutti Camarata.

En het was tot besluit muziek uit de film Say One For Me uit 1959. En daarmee besluiten we deze Sound of Movies, die als gebruikelijk is samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dat was Steven Taylor met Partite diverse sopra la Spagnoletta van Johan Schmidt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vijfde aflevering van Rondom Orgels over het Betsorgel in de Sint-Michaëlskerk in Schalkwijk. Samenstelling voor de concertzender Freek Rijmerink met technische adviezen van Gerald Giffert.

0: Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In deze aflevering muziek van The Prisoner, een tv-serie die in 1967 en 1968 op de buis te zien was en waarin een geheim agent in rusten een bizarre gevangenis in een bizarre gevangenis wordt opgesloten waaruit hij probeert te ontsnappen. De bewaarders zijn niet mals en proberen hem te breken. De geheimagent wordt gespeeld door Patrick McGowan. U hoort scores van onder andere Robert Farnon, Albert Elms en Ron Grainer van een aantal afleveringen uit 1967 en het ongebruikte hoofdthema van Wilfred Josephs.
1: Good people, it is my pleasure to present to you the one and only number 6.